0: Dit was die klanke van Debla Morgan en tyd so 28 minute, nee ek lieg 23 minute voor die uur van 10 en saam met my het ek vir JJ op die lijn en voor ek dan vir JJ God wil ek ook net vir u sê, ons gesels vandag so bykie, ons gaan een bykie recap doen oor die product Medicyticals. Môre JJ, welkom.
1: Môre Terwien, baie dankie, jy gaan het alweer daar.
0: Dit gaan goed, dankie. Dit lyk heel wat of ons die lig lyk asof ons enige oomblik water gaan kry, maar ons verwelkom dit enige tyd.
1: Ja, net kyk jy, ons haste by allemaal ook rondom alles daarvoor te bereid, want lyk my nie, die hele paar liter oppak na ons te land klaar,
0: nie? Ja, nee, ons vat het soos het kom. So, JJ, ons gesels vandag ook met die Medicyticals, vertel een bietjie meer.
1: Ja, so ek gaan bietjie recap op Medicyticals. So, wat is Medicyticals? Medicyticals is a medische reeks, non-invasive, wat helpt vir haarverlies, haarverdunning, kopvelziektes, en dan ook om jare gezond te hou. Okay, so Medicyticals word opgedeel in 4 pakkette. So jy het, ons het gekarakter, dit is net makkeliker. So jy het rooi pakket is gewoonlik vir jou kopvelziektes. Kopvelziektes is soos bijvoorbeeld psoriasis, kreidelkap, alopecia, folliculitis, daai tipe goed. So enige siekte wat op jou kop self voorkom, kan met dit behandel word. En dan het ons ook jou pinkpakket. Jou pinkpakket is dan ook opgedeel in fine thinning hair en hair thinning. So met andere woorde, die een is vir grover hare en die een is vir fijner hare. Dan so elke een van hulle so opgedeel. Nou vraag mense altyd vir my, hoekom gee ek bijvoorbeeld een pakket vir, sê bijvoorbeeld, die 10 pakket vir dames en die geel pakket vir mans. So onthou, mans en vrouwens hare verskil, so die tekstuur verskil, en die dikte van die hare verskil, en dan ook die probleem verskil. So met andere woorde, waar mans bijvoorbeeld wat ons noem male pattern baldness het, wat bijvoorbeeld in die voorkant van hulle kop voorkom, so onthou, a baldness gebeur op 3 plekke. So het gebeur in jou haarlijn voor, in die middel van jou kop of achter toe. Okay, so dit is gewoonlik die 3 plekke wat ons na kyk. Dan female pattern baldness, onthou, jou dames haare verdun ook op die haarlijn, so dit is specifiek geformuleer vir dames, maar mans kan ook die pink pakket gebruik, afhangende van wat fout is. So gewoonlik, ouwens vir altijd my, hoe bepaal ek wat een pakket dit vir hulle gee? Ok, so ek kyk eerstens, kyk ek na jou kopvel, ek kyk na jou pH balance en ek kyk na jou hare. Ek kyk in jou follikel en ek kyk hoe jou follikel lyk, is hy skoon, is hy geklank, moet ons hom skoon maak, hoeveel hare is in die follikel, het jy 3 hare, dan aan jou 3 secrete is, dan is jou nieuwe haar, jou bestaande haar, en dan jou shedding. So ek kyk na al dat het goed voordat ek net veel somme enige een gee. So elke pakket is geformuleer vir een specifieke doeleinde. Dan het ons 4e pakket bijgebring, wat jou blauw pakket is. So jou blauw pakket is jou evident maintenance kit. So met andere woorde, enige een kan gebruik. Onthou, Medicyticals kan enige een gebruik. Dames, mans, kinders, tieners, toddlers, tot op babas. Jy kan dit op babas ook gebruik. Dan het Medicyticals nou a styling aid reeks bijgebring, soos daar moves, gel, waxes, sikker type goed ook, wat ook nog steeds help om jou kopvel gezond te hou. So hy pak nie so aan op jou kopvel soos jou ander styling aid. So ja, dan het ek net gedink wat ek daar iets geskiet. Nou kan ek nie onthou nie doen, nou moet jy help.
0: Ouderdom.
1: Ouderdom moet nou in te keer hoor, dat ek nou skiet dat ek jok maar blijk geslaan.
0: Oké, en dan saam ons nou die verskil vir die blondes ook.
1: Ja, kyk, jou gewoonlik jou geel pakket of jou pink pakket, ja, ek verdaam het met lichte haar, met andere woorde wat chemically treated is. Vermaand jy ook die selfde, want hy voel die haar net beter. Ok, so allemaal vraag altyd, hoekom Medicyticals? En hoekom nie raak, dit ek nie. Ok, En dit is my opinie, dit is niemand anders opinie, dit is myne, so asjeblief, maar nou nie gaan kyk vir internet en dan môre sê, ja, maar jy het so gesê, dit is nie so wat, ons ken allemaal mense, allemaal hart op internet toe. Ok, my persoonlijke opinie, medicinticals, het jy nie nodig om lang term te gebruik nie. Met ander woorde, jy het nie nodig om het vir die rest van jou lewe te gebruik nie. Radprodukte krijg jy baie goeie resultate van, dat is regtig goeie radprodukte na buiten, maar sodra jy, en dit het ons gesien, of dit het ek gesien, terwijl ek bezig was om mense te behandel, met een radproduct, het hulle ongelooflike goeie resultate, dat, en dat is regtig goeie radprodukte na buiten, maar hulle moet om vir die rest van hulle lewe gebruik. En dan die ander ding is medicinals vir iemand wat kankerbehandeling krijg. Is een fenomenale product om te gebruik. Onthou, hy beskerm jou kopsel, hy beskerm jou follicles. So terwyl jy jou kankerbehandeling krijg en jy gebruik jou medicinals, en ek het nou twee dames en een manspersoon wat my getuigskrifte geskryf het oor medicinals, hulle journey met kankerbehandeling en medicinals. En die een dame, ek het verskrikkelijk gelaat, dit was my baie snaak. Sy was weer Red Devil, sy het onmiddellik, sy die ochtend was aan de Red Devil treatment gedoen, en sy was die marakpanaai geweest. Toe wil sy alle haare afskeer, nou ek weier om het te doen. Ek doen het glad nie. En ek het vaak gesê, nee, ons gaan het nie doen. Ons het haare net mooi vaak kort gesnij, want dit is makkelijker met die behandeling.
0: Yes.
1: En sy dadelijk begin, en ek beloof vir jou, al wat uitgeval het, is al beenhaare, letterlijk. Wow. Sy het nie een haar op haar kop verloor nie, en in een deel haar het nou so dik geword, dat sy nou elke tweede week haar moet laat staan. So, dit is regtig waar, dit is genuinely een baie goeie product, om te begin, as jy begin met bestraling. En oor, nou onthou ek, die pille, dit was wat ek vergeet het. So, ons het ook nou kapsule, so medicinals is beskikbaar in a kapsule vorm ook, maar nou gaan allemaal van sê, wel, moet ek nou shampoo drink? Nee, nie shampoo wat jy gaan drink nie. Dit is alles natuurlijke producte, so daar is 60 kapsules in a houtie, hulle sê 2 kapsules per dag, baie van my kliënte drink 1 kapsule per dag, en dan word dan rekening. Dan is dit 30, dan is dit 60 dae in plaas van 30 dae. Dit is my story.
0: Dat sê, vreselik baie dankie JJ vir die story. Ek hoop daar is iemand wat nou dit positief vind en sê, dit is my probleem. Ek moet nou contact maak met die salon, so waar gaan hulle vir jou kry?
1: Ek is by 3 Wellington Straat in George, en dan kan hulle my contact by 071-558-9290.
0: Ja, sy vreselik baie dankie, JJ. Mooi en geseënde dag en weekie vir jou verder. Dan maak ons volgende keer weer so mooi bly.
1: Ja, dankie.
0: Goed gaan, dit was JJ Vinte, waarmee ons gesels het. En hy het so'n bykie gesels oor Medicinals. Ons breek vir 'n stukkie muziek. MUZIEK

0: Opsoek na gehalte kruide en hiersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
1: Ukulahlwa kwenkukuma ngokungekho mthethweni kubeka ingozi enkulu kwimpilo yethu, kwiimali nakokusingqongileyo. Ukususela kumhlaba ongcolisekileyo ukuya ekubangeleni imililo nezikhukhula. Gcina inkunkuma kude kube yimini yokuqokelela. Sebenzisa ingxowa ezimzuba kunye neziluhlaza malunga nezinto esele zisebenzile ezinokuphinda zisetyenziswe kunye nokwenza umgquba. Lahla inkunkuma kwiziza zasekuhlaleni ukuba iilori azikwazi kufikelela ekhayeni lakho. Vala ingxowa ngokuqinileyo. Lahla inkunkuma yesakhiwo kwindawo yokulahla inkunkuma. Ela ukulahlwa kwenkunkuma ngokungekho mthethweni kunyanzeliso lomthetho. Ukuqokelelwa kwenkunkuma kuba kanye ngeveki, ngomvulo ngolwesihlanu kubahlali, ngomvulo ngolwesithathu kunye nangolwesihlanu kumashishini. Ukuxela ukulahlwa kwenkunkuma ngokungekho mthethweni, qhagamshelana nonyanzeliso lomthetho kwa 044-801-6350 okanye kwa 044-801-6300. Ukuxela ukulahlwa kwenkunkuma ngokungekho mthethweni ukuze isuswe, qhagamshelana neenkonzo zokusingqongileyo kwa 044-802-2900. Ukuze kususwe izilwanyana ezifileyo, nceda uqhagamshelane ne-SPCA kwa 044-878-1990. Kwaye malunga nezilwanyana ezifileyo, nceda uqhagamshelane no-Sanral kwa 082-553-4878.
2: Sikunye singagcina iGeorge icocekile kwaye intle. Dlala indima yakho. Ungavumi ukulahla inkunkuma ngokungekho mthethweni.
3: Chip happens, but sorting your windscreen is fast and easy with PG Glass. SMS CHIP to 43141 now for a fast callback. That's CHIP to 43141. We will get your repair sorted.
4: PG Glass Repair, PG Glass Replace.

winkel toe gaan gerop. Ounie Bein met R7, maar nogtans ook skoolkinders. Die gangstekies is nou klein kinderkies. Jy is nergens meer veilig en jy is in jou eie huisie. Ons bid daarvoor, sê die mense wat vandag by hulle moet maar oppas, een mooie en een liewe dag, lief ek julle, almal julle eie antipo.

0: Stand a chance to win one of 10 fully equipped food trailers with Boxer. It's simple, buy any two advertised participating products and swipe your rewards card for automatic entry. That's it, and you're in to win. The competition runs until 10 August, with winners announced on 31st August. Don't miss your chance to turn your hustle into something bigger. Inyama Battle, brought to you by Boxer. Never pay more than the Boxer price. So ja, dit is Inyama, en soos jy net nog gehoor, het ek saam met een van die wenners gesels, wat ook al een competitie gewen het. So ja, luister, ons gaan regmaak, ons gaan vinnig wat vertense breek, een kort stukkie muziek, en dan nee, Sebastian, vir ons die nuus om 11 in Engels, met een volledige weervoorspelling.
1: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaan,
2: onthou jy nog die dag toe ons tieners was,
1: Michael Lind en
3: Don't be in die box om bende, waar kom jy vandaan,
1: Pieter van der Westhuizen.
4: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou,
1: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
5: Your favorite discount supermarket gives you lower prices every day when you buy Brooks Aura Squash Assorted 2 liter, buy 3 for only 99 rand. Clover Classic or Tropica Smooth Low Fat Yogurt 6 by 100 gram, buy 3 for only 54 rand. Never pay more than the Boxer price.

0: Dit was die klanke van Janet Jackson met Nothing Really Matters. Tyd so 24 minute voor die uur van 12. Byna groot tyd van my kant af alweer. En ons topic vir vandag is, how do you end a call with someone who talks too much without being rude? Ek sê ook baie dankie aan my collega Paula Mas, wat so lekker saamgekeier het vanochtend hier op die Kontryprogram. Voor jou leid toe, Beme sê, put the phone on flight mode. Brendan sê, sorry, but you are an urgent call on the line. I have to go now. We'll call back ASAP. Hallo, hallo, hallo. Jenne, wat gaan nou aan? Ek wil niks, dan druk ek af, so sê Geraldine Bevier. Sasha Bali sê, I have one rent airtime, bye. Elizabeth Malan, windvogels, kies, kies, kan nie jou hoor nie. Gillian Jordaan sê, ek bly lang stil, dan sê ek, sorry, hier kom ek call deur, ek bel jou terug. Adele Bebe sê, please excuse me, here is someone looking for me, waiting, wanting to talk to me. Dit is een paar antwoorde wat ek daar van sociale media afgekry het. En dan het ek een boodskapie van Mina Conradi, sy sê, Môre Julien, ek is ingehaak en ingeskakel van een Weidelberg, een prachtige dag en veilig wees. Karel Stout sê, Môre Julien, luister lekker, mooi dag. Danny Bota sê, mooi dag, Môre Benny, was lekker om vir jy te sien gister. Pamela Ludik, Môre Julien, mooi dag en geseende, luister lekker, hou ons warm met die muziek. Ek sê, hier klop iemand by die deur. Goed, dankie Pamela, daar al die pad vanaf Zawar. Weet jy of jy nou in Zawar of in Ceres is nie, maar baie dankie vir die boodskap. Goeiemorgen Julien ingaak, ek sal sê, as iemand lang praat en niks hastig, sal ek sê, sorry, hier is nog een oproep, ek sal moet antwoord. Dankie, baie tot ziens, af is voorn. Petronella Abelse sê, Goeiemorgen Julien, een mooi ingeseende Jesusdag vir jou en allemaal wat ingeskakel is, bekend en onbekend. Annemarie Goosen, Goeiemorgen Julien, luister lekker mooi dag daar. Shirley Valentine sê, good morning. Sandra van Wijngaard sê, goeiemorgen Julien. Sharon Arie sê, sal sê, ek ga nog iwers heen. Môre aan Landy Grootboom. Op die noot gaan ons vinnig luister na die gemeenskapsdagboek.
1: It is now time for the Eden FM Community Diary. There is no tijd vir die gemeenskapsdagboek.
2: Hallo, my naam is Cedric Karelse. Ek wil graag my vervoerdienst aan u voorstel. Ek bied 'n betroubare vervoerdienst op Saterdag en Sondag na die Mosselbaai gevangenis aan. Ek is woonagtig in Oudtshoorn en mense van Oudtshoorn, sowel as al die omliggende gebiede, kan van die diens gebruik maak. Dis 'n gerieflike en veilige optie vir families en besoekers wat vervoer na die gevangenis benodig. Vir meer inligting of besprekings, maak kontak met Cedric by 064-957-7482 of WhatsApp na 061-950-5589. Skakel 064-957-7482 of WhatsApp na 061-950-5589.
3: Alle Queen's Forces Rugby Football Club from Oudtshoorn is calling all female players. There's transport available. We need female players. You want to play rugby as a female? Harlequins Forces Rugby Football Club needs you. There's transport available from the Braai spot at 6 o'clock. Contact Coach Anthea 061-310-2056. Coach Anthea 061-310-2056 can train, grow and represent with pride, value, the honor.
4: Apostle Francois Philander releases his brand new book, Behind the Second Veil, Entering the Most Holy Place with Freedom and Authority, Step into the Veil. If you want to get hold of a copy of this book, you can make contact with Apostle Francois Philander. The number is 084-664-7661. Francois Philander, 084-664-7661.
5: The Untouchable Rabbits Rugby Football Club's goal and mission is to keep youngsters off the street and away from social ills such as substance abuse and crime. We're currently preparing to partake in the SWD Coastal Region competition and need help in the form of sponsorships to help the teams to perform. Sponsorships in cash or kind will be appreciated. We have a need for jerseys, shorts, boots, socks, pole protectors, defense bags, water bottles, first aid kits, cones and branding material. Supporting sponsors logo will be displayed on clothing, branding and gear. To assist, contact our chairperson, Mr. James Smith, on 076 0800-271-2343 or Secretary Mrs. Johanna Noordman at 0765-247548, or you can deposit the donation into the Untouchable Rabbits Capitec Savings Account number 252-080-6814. Die gemeente van Duisendorp en Kamanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn in Duisendorp, munisipale area, na hulle onderskeide byeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerklike vroubyeenkomste om 3:00, Dinsdag AGS Vrouvereniging om 6:30. Byeenkomste Kamanasi om 6:30 in die Kamanasi byeenkoms of gemeenskapsentrum en dan op Woensdag worship service en aanbiddingsdiens om 6:30, Donderdag worship die oefensessie om 6:30, Vrydag jeugbyeenkomst om 6:30 en Sondag 8:00 die erediens om 9:00 en die kinderkerk om 8:00, 8:00 die kinderkerk en 9:00 die erediens. Vir navraag maak kontak met Sister Sylvia Sabtou by 073-597-9703 of Prof. Frank de Villiers by 072-759-28.
6: Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors-rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Satra lekker boerewors-rolletjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
7: Erudite College, we do training in adult matric, learners to license, early childhood ECD development, auxiliary social worker. With branches in George Nysnar, we've got you covered. For next year, we will open in Humansdorp, Mossabay and Oudtshoorn. You can also study Saturdays or online. For info, contact 060-970-4817. That's 060-970-4817. Erudite, bringing training to your doorstep. The CSPR MOB, Civil Service Retreat Pension Movement Agenda, al jaarte eerste en derde week van die maand by Grijskerk in Oudtshoorn om registraties te doen. Op om die daar te zien. Verder en dat kan contact met Marlene Thompson bij 079-965-6422. 079-965-6422.
6: As jy skrywer of wil graag skryf en wil graag met ander skrywers contact maak, contact dan gerus om Mariam Telani by 074-894-6311. Skrywers, maak contact met Mariam Telani by 074-894-6311.
8: Voel jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort? Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
9: Tannie Poppies, tuisgemaakte produkte beskikbaar in Kannaland. Kyk die piering en piering weg. In Zwaar, kry jou makataan, perske konfyt met of sonder gemmer. Tamatie konfyt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde produkte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie, teen R60. Kom ondersteun plaaslike produkte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-097 of by 066-284-88. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, as a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful, dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on their way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant 084-773-6030.
1: That was the Eden FM Community Diary. If your church, school, sport club, or community organization wants to make use of the Community Diary, call the Eden FM offices between 8 and half past 4 in the afternoon on 044-874-5085. That was the Eden FM Community Logbook. And in your kerk, school, sport club, of the gemeenskap organisasie van die dagboek vol gebruik maak. Skakel die Eden FM kantore tussen 8 uur die oggend en 5:30 die middag by 044-874-5085.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Baie dankie Sebastian Courage, he will be back at 4 serving you the mains. Baie dankie, maar vir nou, hier is Michael Lind met Elke Wolk, het een silver rand. Het ek so aan by ons drive wousen van vanmiddag, nee, geniet om. Michael Lind, op die Afternoon Drive.
2: As jy vind van jou lewe waar, staat hier as by Mosselbaai.

Die groot. Ja, daar die Afrikaanse noot is dit nou precies 4 uur. Hier is Sebastian Kouritz met jou 4 uur nieuws en weer in Engels. It is straight over to you, Sebastian Kouritz, for the 4 o'clock news, weather and financial indicators in English. Stay tuned, don't you go nowhere, moet nergens in gaan nie, want ons keer saam tot en met, luister mooi, tot en met 5:30, want dan skakel ons oor na ons Mosse by Atelier vir MJ se ringe net. Maar nou eers hier is Sebastian met jou vir hier nies en weer en machtkanwijsers in Engels.

0: appreciate it. We have a need for jerseys, shorts, boots, socks, pole protectors, defense bags, water bottles, first aid kits, cones, and branding material. Supporting sponsors' logo will be displayed on clothing, branding, and gear. To assist, contact our chairperson, Mr. James Smith, on 076-271-2343 or secretary, Mrs. Joanna Noordman, at 076-524-7548, or you can deposit the donation into the Untouchable Rabbits Capitec Savings Account, number 252-080-6814. Die gemeente van Duisendorp en Kamanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge en nooi alle lede van die groter oudsoorde in Duisendorp, munisipale area, na hulle onderskeide byeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerklike vroubyeenkomste om 3:00, Dinsdag AGS Vrouvereniging om 6:30. Byeenkomste Kamanasi om 6:30 in die Kamanasi byeenkoms of gemeenskapsentrum en dan op woensdag worship service en aanbiddingsdienst om 6:30, donderdag worship die oefensessie om 6:30, vrydag jeugbyeenkomst om 6:30 en sondag 8:00 die eredienst om 9:00 en die kinderkerk om 8:00, 8:00 die kinderkerk en 9:00 die eredienst. Vir navraag maak kontak met Sister Sylvia Sapto by 073-597-9703 of Prof. Frank de Villiers by 072-759-28. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewosrolletjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn. Erudite College, we do training in adult matric, learners to license, early childhood ECD development, auxiliary social worker. With branches in George Nysnar, we've got you covered. For next year, we will open in Humansdorp, Mosselbay and Oudtshoorn. You can also study Saturdays or online. For info, contact 060-970-4817. That's 060-970-4817. Erudite, bringing training to your doorstep. The CSPRM of the Civil Service Retreat Pension Movement Agenda sal elke eerste en derde week van die maand by Duitskerk in Oudtshoorn om registraties te doen. Op om die daar te zien. Verder in de filmcontact met vrouw Marlene Thompson bij 079-965-6422. 079-965-6422. As jy skrywer of wil graag skryf en wil graag met ander skrywers contact maak, contact dan gerus om Mariam Telani bij 074-894-6311. Skrywers, maak contact met Mariam Telani bij 074-894-6311.
1: Voel jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort? Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgeving te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
2: Tannie Poppies, tuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland, Kakiepiering en Pieringweg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfijt met of sonder gemmer. Tamatie konfijt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie, teen R60. Kom ondersteun plaaslike produkte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-997 of by 066-284-88. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, as a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are with you with a disappointment, advise you on their way forward, and guide you in sharing the news with your family.

Als je me belt, dan weet ik, it's gonna be a lovely day. Hier is Bo Withers. Lekker terug in die tijd. Kom weer, neefje. Kom eens klimmen, hier die ene keer in. Samen de hops gedans. Lovely day, gaat ons!

Bar. Dit is Bill Withers with Lovely Day on die Afternoon Drive. Maar Paula Hobbs ingeskakel hier vanaf George Tembaleto. Ek wil net my sister Shamoun Hendricks geluk wens op haar 38ste verjaarsdag vandag. Mag die Here jou nog vele jare uitspaar en bewaar. Mag goedheid en guns jou volg al die dag van jou lewe. Dit kom van jou broer Ernest Hendricks. God bless.

0: Ja, lekker tunes, Bill Withers, terug in die tyd. Lovely day, lieflike dag, prachtige dag. Wat sê jy, Patrick, aan te van vieren?
1: Polamas, hy hoop so nie, hy hoop so, wat die man nou so lief is voor nie, dat dit klink aan soos een remix van Give Me Hope Joanna, of Give Me Hope Joanna, Give Me Hope Joanna.
0: Ja, Patrick, ek het nou net die in die sien kom hier. Dit is 4:45 hier op jou afternoon drive, en vir die rest van hierdie middag, gaan ek een ding doen en een ding alleen. I'm just gonna keep the vibe continuing. Ja. Ons gaan het net lekker maak tot en met 5:30 wanneer MJ gaan oorvat vir Ring in hier op jou afternoon drive. So ja, bly gerus ingehaak en ingeskakel. Kom ons stof enetjie af wat ons noem deel van die afternoon drive speelles is. Ja, ons speel die ene keer geredeld, hier is DJ Jazzy D op jou nummer 1 radiostasie. And this is definitely a remix of the Stylistics classic My Heart. Jazzy D, gooi papa, gooi. Oh.

0: Our school motto is 90 years old, and we are having lots of fun.
1: Yes, we are celebrating 90 years of excellence with a grand winter bash on the 29th of June 2026 at 7 p.m. at our school hall. Come and swing the night away with a vibrant R&B and jazz performance of Alicia October.
0: Our MC and DJ for the evening is flamboyant Mr. Paul Emmons. He will bring the best music and fun. Bring your cool books, a snack box will be served.
1: Tickets only 200 rand, available at school. Come and swing the winter away. See you there.
2: Lekker is there, celebrating 90 years of excellence. Van nou, ek wil vannig met u praat oor die stoor van nommers. Nee. As jy nou een collega of een vriend of wie ook al sy nommer moet stoor op jou cellulaire phone, hoe gaan jy te werk? Sit jy net die persoon sy naam en van in of net die persoon sy naam? Want as het nou van my af moet kom, nee, ek het my nou die geneigdheid en die manier om een nommer as volg te stoor. Ek sal jou naam, ja, en jou van, maar dan moet ek iets by dit sit. Ok, kom ek maak een voorbeeld. As jy nou bijvoorbeeld, ja, kom en sê, jy, of ons het mekaar miskien ontmoet by die rugbyveld, ja, en jou naam is nou Pieter Boysen, ja. En ek het jou ontmoet vir die heel eerste keer, dan sal ek skryf, in die phoneboek, Pieter Boysen Rugbyveld. Want, geloof in my, as ek nie die kort beskrywing daarby sit nie, nee, dan, ja, of jy dit nou wil geloof of nie wil geloof nie, ek sal nie weer weet wie is Pieter Boysen nie, hy moet een beskrywing by wie. So ja, laat weet gauw vanaf, ek het nog so half uur oor, het jy ook een manier om een beskrywingkie by te sit, wanneer jy iemand sy nommerkie moet stoor.

0: Hallo.
1: Goeiemiddag, Paul. Goeiemiddag.
0: Middag, sê.
1: Ingeskakel. Ai, dit reen lekker, so in George. Die, ek wil net grote stier, u, highway fishery, aan al onze maatjes. Het komt van Ilse, Eloise, oma, en laat jylle moet een mooi aand en raseende aan. Mede erin lekker. En Paula Hoops moet ook een mooi aand het.
0: Dank jylle.
1: Ek hoop ons gaan gauw weer mekaar sien.
0: Ons moet.
1: Mooi aand, bye.
0: Baba jylle, highway fisheries is ingehaken en geskakel, 24/7. I never can say goodbye, but ek moet nou tot ziens sê. Alle pad vanaf Nuis na Tendel te Westkap, Zuid-Afrika, Eden FM hier as Sales Babani met jou hoofdrek om half 6. Sales, goeie bokkie, goeie bokkie.

Hier volg die streeks weer vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vanavond en morgen, woensdag die derde dag van juni 2026. Oudtshoorn, daar is Wesselsdorp, ja, 14. George Mossel Bay, Wildernis, Nysna, Sedgefield en Plettenberg Bay, 12 met een maximum van 14. Albertinia, Riversdal en Heidelberg, 12, 14. Calitzdorp, Ladysmith en Zoar, 9, 12. Swellendam, 9 met een maximum van 12 en Uniondale, 8 met een maximum van 11. Die weer is aan u gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. U kan al die webtuiste besoek by www.sahweatherservice.co.za.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: Opsoek na gehalte kruide niersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons saaiwil afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
0: Eden FM, Plettenberg Bay, 99.7 FM Stereo.

0: Listen online via www.edenfm.co.za.
1: Opsoek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

0: Eden FM, your voice in paradise. Your new world. Stay informed at all times.
1: Opsoek na gehaltekruide niersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wye verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.